0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik voel ik zal hier moeilijkheid komen.
0: Kom eens te meren.
1: Nou.
0: Ja.